0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

trying to think of the right thing to say.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: De nacht is van Girl Power.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: The soundtrack of your morning.

0: morning. Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen, lieve Bas. Je kijkt me aan alsof je niks hoort. Er heeft vast iemand aan het knopje van de koptelefoon gedraaid. Ja, precies. Ja, het is het gelukt. Ja,
1: langzaam komt er wat volgens mij. Maar.
0: Heel goed. Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij... ik wilde van alles zeggen. Vallen en opstaan deze morgen. Nou, en met vallen en opstaan komen we binnen.
1: Ja,
0: het is me wat. Je luistert dus naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is. En wij gaan het vandaag hebben over een heleboel leuke dingen. En als je denkt, wij, ze zit tegen iemand te praten. Ik zie die persoon helemaal niet. Nou, hier heb je hem. Bas Kinel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rea. Ja,
0: heb je weer geluid?
1: Ik heb geluid. Ik ben helemaal weer bij. Dus dan, we zijn binnen.
0: Je had waarschijnlijk de koptelefoon met het kabelbreukje, vermoed ik.
1: Ik heb even een ander gepakt.
0: Ja, nee, dat is helemaal goed. Zo werkt het. Ja. Zoals ik al zei, we hebben een uitzending boordevol met allerlei leuks. We hebben bijzonder nieuws. We hebben ochtendgymnastiek zometeen. Ja, ja, zeker wel. Ik hoop dat je er een beetje klaar voor bent. Heb jij je goede joggingbroek aan? Of hebben
1: ik ben helemaal klaar voor. Jij geeft aan en ik ga passen.
0: Nou, ik vind het helemaal leuk. Maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, zeker moeten we dat. Het is vandaag namelijk de internationale dag van schone lucht voor een blauwe hemel. Zo, dat is een lange naam voor iets redelijk simpels. Namelijk normaal kunnen ademhalen.
1: Ja.
0: Ja, nou, de Verenigde Naties vragen vandaag aandacht voor schonere lucht en minder vervuiling. Dus als je straks even naar buiten gaat, dan even diep ademhalen. Niet als je trouwens naast een of andere fabrieksterrein woont. Dan is het misschien niet het allerslimste. Naast een rokende dieselbus, ook niet handig. Dan moet je nog even wachten. Maar daarna kun je gewoon lekker diep ademhalen en deze dag eer aandoen.
1: Ja.
0: Ja, want het is een problemage, de schone lucht.
1: Ja, als de Verenigde Naties dan proberen de oorlogen te stoppen, dan zal het wel sneller schonere lucht zijn. Want ik denk dat daarvan wel een hele hoop ellende is.
0: Zeker weten, want we willen natuurlijk voorkomen dat we met z'n allen de hele tijd dit nummer moeten gaan zingen.

0: het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, pas. Ik heb niet één, maar twee opmerkelijke nieuwtjes voor je.
2: Ik ben benieuwd. En, we gaan helemaal luisteren naar...
1: Precies. Ja, we beginnen met bergen. Mount Everest, dat ken je ongetwijfeld wel. Dat is de hoogste berg die mensen kunnen beklimmen.
2: Kunnen beklimmen, ja.
1: Ja, en daar is iets ernstigs aan de hand.
2: Hij is gekrompen.
1: Ja, bijna wel. Oh. Er is een gletsjer uiteraard op de Mount Everest. Dit is hoe het werkt.
2: Ja.
1: En die smelt. Dat begrijp je door klimaatverandering. Maar die op de Mount Everest, die smelt sneller dan normaal. Vanwege, hou je vast, smerig verhaal, beste mensen. Goedemorgen. Door de dagelijkse hoeveelheid urine van bergbeklimmers. Lekker, hè? Ja, onderzoekers ontdekten dat de warme urine een hele grote impact heeft op het slinken van het ijs en de gletsjer rond een basiskamp. Ya, onderzoekers bestudeerden de Khumbu Gletsjer aan de Nepalese kant van de Mount Everest. Het zuidelijke basiskamp ligt bovenop die gletsjer en daar vandaan vertrekken jaarlijks duizenden klimmers naar de top van de 8849 meter hoge berg. Mensen op de berg plassen ongeveer 6000 liter urine per dag.
2: Okay.
1: En dat gebeurt meestal direct op het ijs. Ja, urine heeft een temperatuur van ongeveer 37 graden, je lichaamstemperatuur. Ja. Net als het menselijk lichaam. En daardoor smelt jaarlijks meer dan 150 ton ijs en sneeuw.
2: Dus ze gaan nu dicties plaatsen.
1: Ik hoop het. Nou ja, het toenemende aantal klimmers, wandelaars en ondersteunend personeel, met name in het basiskamp, heeft de milieubelasting van de Khumbu Gletsjer verergerd. Sinds 2024 zijn ze verplicht om hun ontlasting in zakken mee naar beneden te nemen. Dat geldt nog niet voor urine. Maar dat zou zomaar kunnen dat dat binnenkort wel gaat gelden. Oh boy. Het is pittig. Zo meteen komen we terug met een iets frisser nieuwtje. Het is nu even plaspauze. Bij voorkeur op het toilet.

0: Ja, naar aanleiding van het nieuws over de wegsmeltende gletsjer door de urine van de wandelaars zijn wij verzeild geraakt in een discussie over urine op festivals. Je had een, we blijven toch een beetje in de vieze verhalen. Je had een smerig verhaal over Amsterdam. Ja, is het raar? Nee, sorry Amsterdammers. Koningsdag.
1: Ja, Koningsdag. Ja, dan heb je zo'n van die hele rijen dicties staan.
0: Ja.
1: Maar ja, op een gegeven moment raakt dat vol.
0: En niemand komt ze legen.
1: Nou, daar kan er niemand meer bij om te legen. Want Amsterdam is met Koningsdag...
0: Mutje vol, ja. Ik weet dat ik ooit eens buik aan buik door een streekje ben geschoven. Dat de ene rij ging die kant op en wij de andere kant op. Het was dramatisch.
1: Nou, ik heb wel eens gehad dat ik vaststond dat je op zo'n punt staat. Dat je denkt van, het lijkt wel of mijn voeten omhoog gaan nu. Weet je wel? Ja. Dat je een beetje...
0: Kan gewoon hangen tussen de mensen.
1: Door de drukte word je gewoon... Eigenlijk kan je zelf niet bepalen waar je heen wil. Je wordt een beetje... Zweverig word je ergens heen geduwd. Ja, dat vind ik niet fijn. Nee. Maar overigens, die dicties, die zitten vol.
0: Ja.
1: En dat gaat dan overlopen. En dat liep dan zo over de gracht heen. En dat neemt een bepaald soort lucht mee dat ik denk, dat was
0: Amsterdam,
1: echt...
0: onze favoriete stinkstad.
1: Dat was niet best.
0: Nee. Ja, en op festivals is het natuurlijk ook een probleem. En zeker nu de laatste paar jaren de zomers zo heftig zijn.
1: Ja.
0: Dat gaat lekker koken. Ja. Dus je wil het niet weten. Nou, met deze heerlijke frisse intro gaan we naar het volgende. Want...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Feestjes zijn ook niet meer veilig. Afgelopen vrijdagavond in Kopenhagen was er een bedrijfsfeest. Nou ja, dat kan. Dat gebeurt vaker.
1: Gezellig.
0: En er was een dansvloer met lekkere discolichtjes en één groot feest. Het was een bedrijfsfeest trouwens van een accountants- en adviesbureau. Dus ik weet niet hoe heftig het eraan toe ging, maar misschien juist wel. Voor duizenden personen. Dus echt een groot accountants-
1: feest.
0: En er was een meneer aan het dansen op de dansvloer. En een van die discoballen aan het plafond. Die laat los.
1: Oeh.
0: En die klettert zo op zijn harses.
1: En die zijn zwaar, kan ik jou vertellen.
0: Ja, dat zijn geen. Die zitten vol met spiegeltjes. Ja. Dus dat is, het is één grote, grote ellende. En de meneer is buiten levensgevaar. Maar het was natuurlijk schrikken. Want dat ding stuiterde op zijn hoofd. Die man die valt om, heel dat feest. Heel die dansvloer natuurlijk in paniek.
1: Discobal naar de kleuter.
0: Ja, ze hoorden dus een knal. Want die kabel waar dat ding aan hangt, dat maakte geluid. Dus ze dachten eerst dat er geschoten werd.
1: Het is een kettingkie, hè?
0: Die is dus geknald. En een professioneel bedrijf zou verantwoordelijk zijn geweest voor het installeren van die bal. Ja, en hoe het nou naar beneden is gekomen, daar zijn ze nog onderzoek naar aan het doen. Maar ik denk dat er een dikke claim komt van dit bedrijf. Oh, het is ook echt een unit. Ik heb een foto van die bal. Pasquinel, hij is groter dan de politieagent die ernaast staat. Mm. Dus als je dat op je harses krijgt...
1: Maar sowieso iets op je hoofd wat je niet verwacht. Weet je. Ik heb wel eens dat je zo'n bal op je hoofd krijgt. Of iets wat je via achter je ziet er niet aankomen.
0: Omdat je nek dan ook niet... Ja, ja.
1: Maar boven op je hoofd, ja.
0: Heftig.
1: Ja.
0: Het is niet altijd leuk op de dansvloer. Dat blijkt maar weer. Gelukkig gaat het goed met die meneer. Dat dan weer wel.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever-Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte

0: Ja, je probeert en je probeert. Maar soms lukt het niet. Dat is een beetje waar het over gaat, het liedje volgens mij. Welkom terug bij Vallen en Opstaan. Deze maandagochtend 7 september. Ik ben Rea en ik ben de komende 2,5 uur, ruim 2,5 uur nog bij je. Samen met Pasquinel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bij een goede ochtendstart hoort goede ochtendgymnastiek.
1: Ik heb me al een beetje, ik heb al een beetje gerekt en gestrekt.
0: Gerekt dus, en gestrekt, ja. Doe je thuis wel eens aan ochtendgymnastiek? Of is het gewoon met je ogen dicht rollen naar het koffiezetapparaat en hopen dat het goed komt?
1: Nou ja, dat is mijn ochtendgymnastiek, ja. Nou moet ik zeggen, wij trainen natuurlijk nu 's morgens.
0: Ja.
1: Om 7 uur moeten wij al aanwezig zijn. Dus dat vind ik al een ochtendgymnastiek eigenlijk.
0: Moet je even uitleggen voor de luisteraars die jou niet kennen wie wij zijn?
1: Nou, wij zijn de ADO-vrouwen.
0: Ja.
1: En, wij trainen om 8 uur, maar...
0: Je moet er om 7 uur zijn.
1: Nou, om 7 uur start de kick-off. Dus dan hebben wij stafoverleg 's morgens. Dus dan zitten wij om 7 uur aan de tafel en dan gaan we de training doornemen. Gaan wij om 8 uur starten met trainen. Maar dat voelt wel een beetje als vroeg, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En hoe is dat voor die meiden?
1: Vroeg.
0: Ja, die vinden het ook vroeg. Ja,
1: ja,
0: dat snap ik.
1: Dat is vroeg.
0: En hoe laat ben je dan klaar met trainen?
1: Om 10 uur gaan we het veld af. Dan nabespreking. En dan,
0: en dan kan iedereen zijn kan haar... Iedereen. Ja. Wegens gaan.
1: Ja.
0: Oh, nou ja, als je net zo sportief wilt zijn als die meiden van ADO. Je bent zelfs wat later dan hen. we gaan luisteren naar Dua Lipa met Physical. Ja. En dit is eigenlijk om het laatste beetje weekend uit je lijf te schudden. Schouders los, nek voorzichtig draaien, niet te hard headbangen. En als je in de auto zit, hou gewoon je handen aan het stuur alsjeblieft. Dua Lipa bracht Physical uit haar Future Nostalgia periode. En het nummer leunt lekker tegen de jaren 80 pop aan. Nou, daar houden we best van. En het is geen ochtend om stil te blijven zitten. Dus hup, Pasquinel in de beentjes, bewegen met Dua.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, ik heb wat voor je.
2: Vertel.
1: Bluetooth.
2: Mooie uitvinding.
1: Mooie uitvinding. Ben je blij mee?
2: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
2: Zeker.
1: Wist jij waar die naam Bluetooth vandaan kwam? Of weet jij dat?
2: Dan ga ik jou heel, heel stom aankijken.
1: Ja, dat is heel
2: en
1: lief.
2: Eigenlijk gewoon tegen jou moeten zeggen nee.
1: Nee, nou. Elke keer dat jij dat je telefoon dus verbinding maakt met je koptelefoon, dan bedank je eigenlijk een viking.
2: Een viking.
1: Een viking. Ja, Bluetooth is vernoemd naar koning Harald Blauwtand. Blauwtand.
2: Blauwtand, ja.
1: Ja, die verschillende gebieden met elkaar wist te verbinden. Voilà.
2: Voilà.
1: En het logo bestaat zelfs uit twee samengevoegde runentekens, dus de oude schrift in Scandinavië, voor de H en de B.
2: Oké. Okay.
1: Ik dacht altijd dat het iets te maken had met een apparaatje of zo, dat tekentje.
2: Ja, ik heb eigenlijk, ja, dat tekentje herken je wel gelijk, ja, als je het ziet. Maar ik heb nooit zo verdiept in van wat zal het nou betekenen. Maar,
1: nou ja, een okay. H en een B in runetekens. Dus volkomen nutteloos. Maar vanaf nu zie jij nooit meer gewoon dat Bluetooth tekentje. Maar weet je dus, Harald Blauwtand.
2: Verschrikkelijk leuk als het werkt, maar als het niet werkt.
1: Oh.
2: Als jij verbinding wil maken met een printer of zo.
1: Hou op, dat had ik vorige week.
2: Daarvoor kijk ik jou ook aan.
1: Ja, ik heb natuurlijk in de groepsapp een woedende. En de grap is, er wordt nu gezegd, hij is niet gemaakt, hè? Nee.
2: Oh,
1: nee.
2: Hij is niet gemaakt.
1: De print.
2: Justine.
1: Ik ben ervan overtuigd dat printers ook gewoon gemaakt worden om ermee te kappen op een bepaald moment.
2: Ja, ja.
1: En dan krijg je hebt dan een jaar lang garantie. En de dag dat de garantie is afgelopen, stop dat bij de printer. Er zit een chip in die zegt, oké, liggen.
2: Ja, ja.
1: Niks meer doen. Maar goed, als het werkt, Bluetooth, dan is het absoluut fantastisch.
2: Ja.
1: Oh, jongens, ja, nee, maar als jij ook een nutteloos feitje hebt wat je graag met ons wilt delen, dan kan dat. Kun je insturen via 0634606464. Ging dat te snel? Herhaal ik hem nog een keer. 0634606464. Je bent helemaal terug in de 90's, hè?
2: Ja, ik ben terug in de 90's, ja.
1: Je moet ineens aan iets denken.
2: Ja.
1: Je kunt ons natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen door ons op de Girl Power Radio app een berichtje te sturen. Of de Girl Power Radio website, dat is www.girlpowerradio.nl. Wij gaan lekker naar de muziek, daarna komen we bij je terug. Oh ja, er komt namelijk nog heel veel meer aan. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen, want zo ben ik.

0: Hilary Duff met So Yesterday. En zij zingt ons vrolijk, maar zeker naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan.
1: Weer voorbij gevlogen.
0: Het is gevlogen.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar niet getreurd, er zijn nog twee hele uren voor je klaar. En we beginnen het volgende uur met de powerplaat van deze week. Vorige week met 82% van de stemmen.
1: Ja.
0: Dat is bizar.
1: Bizar.
0: Naar de nummer 1 gestemd, Rachel Fiola met Wonder. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En jij bepaalt wie van die 3 het gaat worden. Als je wilt weten hoe dat nou precies zit en hoe je dat moet doen, dan moet je zeker blijven luisteren. Als je denkt, ja, powerplaat, schmauerplaat, maakt me niet uit. Dan ga ik je vertellen dat we ook nog een ongelooflijk lekker jaren 80 plaatje hebben van Pasquinel. Er is muzieknieuws natuurlijk. En hetzelfde woord, ander nummer, dat komt ook nog voorbij. Dus ja, geen reden om met je vingers aan het knoppen van die radio te zitten. Gewoon lekker blijven luisteren. Ik heb nog 1 liedje voor je. En daarna mag je gewoon lekker naar weer verkeer en Rachel Fiola.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Een 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wat teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, houd dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, en zo komen wij het tweede uur Vallen en Opstaan binnen. Goedemorgen als je net inschakelt. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij staat Pasquinel.
1: Goedemorgen.
0: En jij hoorde zojuist Rachel Fiole met Wonder. En dat is de powerplaat van deze week. Vorige week met 82% van de stemmen naar de nummer 1 plek gestemd. Dat is terecht, echt wel een record. Terecht. Zeker terecht. Heerlijk nummertje om mee wakker te worden. Maar dat betekent ook dat we vandaag 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Miley Cyrus, LP en Ellie Goulding. En aan jou ga ik vragen, Pasquinel, welke van deze 3 gaan we als eerst draaien? Want dan heb ik uiteraard weer een TED-talk voorbereid.
1: Nou, begin maar met Ellie Goulding.
0: Ellie Goulding, nou, dat komt helemaal goed. Ellie Goulding die heeft een nummer geschreven voor Your Entertainment. En het is een van de opvallendste singles van de Britse zangeres. Het nummer is officieel uitgebracht al op 4 september... als onderdeel van haar veelgeprezen 6e studioalbum... getiteld I Know Too Much.
1: Oké.
0: Nou ja, wat je moet weten... Het gaat over diepe emoties en rauwe zelfreflectie. En ze zingt over de intense toewijding... en het emotioneel opofferen van jezelf binnen een relatie. Gathering force, as Goulding promises to end up chalk on the pavement. Oftewel, je weet als er een crime scene is geweest... dan hebben ze zo'n krijt... tekening van mensen heen. En zij zingt erover van, ik ga zelf zo ver dat ik bijna mezelf opoffer en dus een krijttekening word voor jouw entertainment. Dat klinkt als een redelijk toxische relatie.
1: Ja.
0: Toch? Ga eruit, Ellie. Go. Run. Muzikaal gezien bouwt het nummer voort op haar sound. Dus ze doet niet ineens iets heel anders. Vinden we ook wel eens fijn. En recensenten zeggen dat het wel echt heel goed samenloopt met haar stem. Dus dat de mix echt heel lekker is.
1: Nou, we gaan het beluisteren.
0: Ik ben heel erg benieuwd. For Your Entertainment, Ellie Goulding, kanshebster nummer 1. En als jij wil weten hoe je moet stemmen, blijf dan zeker luisteren.

0: Ja. Nou, Bas, wat vond jij ervan?
1: Achtergrondmuziekje.
0: Ja, het is, nou, nogmaals, ik ben hier niet kwaad over. Het is niet slecht.
1: Gewoon lekker.
0: Maar het is een beetje... ik zei net tegen je schok dat ik het riep. Ik zeg, het reutelt een beetje. Het is een beetje... Het pakt me niet. Ik ga ook niet. Ik denk ook niet, oh, ik wil nog een keer horen. Ik heb echt wel eens powerplaten gehad. Ik denk, oh, ik wil graag nog een keer opzetten. Maar dit... Als het nooit meer hoeft, ben ik niet boos. Maar ik ben ook niet boos als het wel moet. Het is een beetje... Ja. Jij zei dat het je deed denken aan een bioscoopbezoekje.
1: Ja, gewoon zo'n film die niet... weet je, waar je dan uitloopt en dat je tegen elkaar zegt... Nou, was geen beste film, hè? Weet je, en dan speelt dit zo'n liedje nog
0: op de aftiteling
1: van zo'n muziekje. Ja. Maar ja. De stem is fantastisch.
0: Ja, ze heeft een prachtige stem. Maar het is, ik vind het een beetje een jammer nummer.
1: En toen die opstartte, had ik een beetje het idee van een muziekdoosje. Wat langzaam opgedraaid werd.
0: Ja, zo'n balletdanseresje. Ja. Zo, ja, die. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn, lieve luisteraar, dat jullie zeggen van, nou ja, ik weet niet waar jullie het over hebben. Dit is fantastisch. Dit moet een hit worden. Dit is al een hit. En deze vrouw moet powerplat worden van volgende week. Dat kan. Daar kun jij namelijk op stemmen. En dat doe je door de Girl Power Radio app te downloaden en dan op powerplat te klikken. Of als je via de website kijkt en luistert, dan kun je daar ook de powerplat vinden. En woensdag vanaf 10:00 vind je die in de Insta en Facebook Stories. Dus je kunt echt wel je stem uitbrengen. Net als die 82% die dat vorige week voor Rachel Viola hebben gedaan. Maar goed, je hebt er nu nog maar één gehoord van de kanshebbers. We hebben nog twee kanshebbers over. Wie gaan we eerst luisteren? Miley of LP?
1: Nee, we gaan Don't Stop van LP.
0: Don't Stop van LP. Nou, LP, ik schaam me diep, maar ik wist niet wie het was. Ze heet Laura Pergolizzi. En is Amerikaanse singer-songwriter. Volledig aan mij voorbij gegaan. En ze heeft een 8e studioalbum uitgebracht. Dat heet Room 12. Oftewel kamer nummer 12. En dat is deze maand uitgekomen. Nou ja, en Don't Stop is een energiek nummer. Een beetje een mix van pop en rock. En er zitten lekkere handklapjes in. Dus we kunnen lekker klappen met z'n allen. Ze heeft er zelf over gezegd dat het haar eigen versie van een dansnummer is. En... Het is dansbaar en toch is die een beetje melancholisch. Nou ja, hoe kan dat nou? Omdat het nummer gaat over de euforie en de zorgeloosheid van die perfecte zomerse nacht.
1: Ja.
0: Weet je wel, die niet moet... Maar ja, het gevoel dat je zo hard geniet dat je wilt dat de tijd stilstaat. Dus dat je het eigenlijk al aan het missen bent, terwijl je er nog in zit. Nou, ze schreef het nummer niet alleen. Ze werkte samen met producer Imad Royal en songwriter Chloe Angelides. En nou, dat album, Room 12, is heel speciaal. Want dat is namelijk ter ere van haar, hou je vast, 25 jaar in het vak. Dus ik heb 25 jaar onder een steen geleefd. Want ik had geen idee wie deze vrouw was. Erg, hè?
1: Ja, dat is niet
0: nou ja, de titel Room 12 verwijst naar de vele hotelkamers waarin zij heeft verbleven tijdens haar wereldtournees. Ja, en voor haar waren die kamers een plek van rust en zelfontdekking. En dat hoor je terug op het album. En Don't Stop is dus een lekkere dansplaat met een klein sausje melancholie.

0: Ja, ze probeert het hard te roepen, don't stop. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik vind het prima dat ze even stapt, deze LP. Ik begrijp nu ook waarom ik 25 jaar lang niet van haar bestaan heb geweten.
1: Ja, ik vind het jammer dat ik het niet...
0: Ja, dat snap ik. Nee, deze vrouw, ze zingt alsof de Kukident is vergeten. De bovenste lip, don't stop. Er zit een slush in en de bovenlip is losjes.
1: Maar jij hoort altijd heel veel dingen. Als jij iets hoort, dan is het klaar. Maar
0: dan kan ik het ook niet meer onthouden.
1: Is het gewoon een lekker nummertje?
0: Ik had er meer van verwacht. Mijn verwachtingen waren hoog.
1: Nou, en ik ga maar niet voor jou zingen, want dan...
0: Nee. Nee, ja, en het allermooiste is, wie ben ik om daar zo'n oordeel over te vellen? Want ik kan zelf helemaal niet zingen. Maar ik ga dan ook niet een plaat uitbrengen. Don't stop, stop. Dat slisje, ik kan er niet mee. Nee, ik kan er niet mee.
1: Ik denk dat het een beetje op een panfluit lijkt. Dat jij dat
0: is het. Dat is het. Pas, je hebt het opgelost. Ze zingt als een panfluit. Nee, zie ik. Dacht al, waarom hebben we pijn in manieren?
1: Nee, ik zeg alleen, voor jou klinkt het als een panfluit. Maar nee, ze zingt ik vond het gewoon een leuk nummertje.
0: Ja, dat, ja,
1: ik ga jou gewoon weer even tegenspreken.
0: Nee, ja, dat mag ook. Smaken verschillen. Maar deze is zeker niet... deze valt zeker niet in mijn smaak.
1: Maar we hebben er nog één.
0: Ja, absoluut. En dat is Miley. Voorheen bekend als Miley Cyrus. Ze heeft voor dit project, voor deze LP, haar achternaam zelfs weggehaald op haar officiële website en Instagram. Want ze wil zich loskoppelen van dat familielabel. Want we hebben natuurlijk Billy Ray Cyrus en Noah Cyrus, de hele familie Cyrus. Ja. En ze is nu gewoon Miley.
1: Miley.
0: Heeft ze bedacht. Nou, het schijnt ook weer een dansnummer te zijn. Maar ja, ik ben nu een beetje bang geworden dat het niet waar is. Met een ethisch geluid erin.
1: Oh.
0: Ja, daar houden wij van.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, in deze tekst levert ze maatschappijkritiek op de huidige generatie, op Gen Z. Ik ben nu alweer blij met haar. Die alleen nog maar naar telefoonschermen staart. De tekst The Kids Don't Wanna Dance. Daarmee roept ze mensen op om hun telefoon weg te leggen en zich te verliezen in de muziek. Het nummer heet Bass Persuades, oftewel de bas overtuigt. En ze hoopt dus dat mensen ook overtuigd raken door het nummer om gewoon in die muziek te gaan zitten. Het hele album heeft dezelfde titel ook, Bass Persuades. En het telt 10 tracks en dat verschijnt op 18 september aanstaande via haar nieuwe label, want ze is overgestapt, Atlantic Records. En om dit te vieren geeft ze op 16 en 18 oktober twee exclusieve shows in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Als we nu gaan fietsen pas, dan zijn we nog op tijd, denk ik.
1: Ja, maar we kunnen ook gewoon het vliegtuig pakken. Dan kunnen we nog even radio blijven maken.
0: Oh ja, goed idee. Nou, laten we dat zeker doen. We gaan nu luisteren naar kanshebster nummer 3, Miley dus. Zonder Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: Ja, ik ben eruit. Deze mag van mij winnen.
1: Ja, ik vond het. Ja, ik ben er niet boos om, nee.
0: Nee, nou, Miley, dit doet me een beetje denken aan Madonna in de ten tijde van de music.
1: Maar je zei net al, het is een beetje jaren 80 beatjes zitten erbij.
0: Ik ben niet boos. Als jij het met mij eens bent, dat hoop ik. Dan kun je stemmen op Miley. Je kunt natuurlijk ook gewoon stemmen op LP en op Ellie Goulding. Ik zal eerlijk zijn, oké. En dat doe je via de Girl Power Radio app. Gratis te downloaden in alle appstores. Of via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Of woensdag vanaf 10 uur in de Girl Power Radio Facebook en Insta Stories. Nou, of allemaal. Doe het allemaal tegelijk. Kan jou het schelen. Dat lijkt me allemaal helemaal in kanon en kruikom. Dan is het nu tijd voor de Zin in een plaat van Pasquinel. En jij hebt iets uitgekozen, ook uit de jaren 80.
1: Ja, ik denk we gaan naar de sound van de jaren 80, weet je. Dus dan gaan we echt iets uit de jaren 80.
0: Ik snap hem. Ja, ik snap hem.
1: Dus ik ben uitgekomen op Lionel Richie.
0: Lekker.
1: En dan All Night Long.
0: Ja. Het nummer komt uit 1983. En werd echt een enorme wereldhit. Ja. Omdat hij die calypso erin frommelde. En iedereen erop wilde dansen. En er zit een stukje in waarin die... Jumbo Calico, dat,
1: ja, ja, ja.
0: Weet je dat dat zelf verzonnen is?
1: Okay.
0: Het is geen taal. Hij heeft gewoon... Er moet iets tropisch in. En toen heeft hij gewoon een beetje brabbelwoordjes gezongen. En vervolgens werd dat het vaste onderdeel van dat nummer.
1: Dat is een beetje wat Paul de Leeuw met In de Regenboog had.
0: Ja, precies. Ja,
1: zo'n stukje wat nergens op sloeg.
0: Er was helemaal niks. Nee. Nou ja, in dit geval, dit nummer werd een gigantisch succes. En sterker nog, tijdens de Olympische Spelen van 1984 heeft Lionel Richie het gezongen tijdens de sluitceremonie.
1: Ja, die man heeft ook wel mooie muziek gemaakt. Hè?
0: Zo, zeker weten. Ja. Dus voetjes van de vloer voor de tweede keer ochtendgymnastiek. Met dank aan Pasquinel. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: Nou, ik heb lekker gedanst met oma Lionel.
1: Ja, ik vind Lionel Richie geweldig. En ik heb jou wel eens verteld over die film, hè, van Lionel Richie.
0: Vertel. Ook aan de luisteraars. Ja, want die hebben geen idee.
1: Ik dacht dat ik dat wel eens had verteld.
0: Het zal vast.
1: Maar, Greatest Nights of Pop.
0: Oh, ja.
1: Die is van Lionel Richie, ja. Dat gaat over dat nummer van We Are The World.
0: Ja.
1: Dat is, ik raad het nog steeds iedereen aan om hem op Netflix op te zoeken en hem te kijken.
0: Want het is wel echt... Het is, en heb jij daardoor een hernieuwd respect voor hem gekregen?
1: Nou, maar ik voor hem zeker, want dat had ik al. Maar manier als je dan... Kijk, voor ons is een nummer gewoon een nummer.
0: Ja.
1: En voor mij was dat in de jaren 80. Ik was kind, ja. We Are The World. Het werd gezongen, Michael Jackson. Hè, ja. Dat was allemaal popsterren bij
0: rond
1: elkaar.
0: Rond de kerst was dat nog, weet
1: ja,
0: ik nog.
1: En ja. We dachten dat het normaal was.
0: Ja.
1: Maar als je dan de documentaire gaat kijken van hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en hoe ze al die popsterren op één dag bij elkaar moesten krijgen. Want iedereen heeft zijn agenda vol.
0: Ja.
1: Dan sta je als kind zijn er niet bij sleeuw.
0: Nee.
1: Die hebben gewoon de hele tijd. Die zijn leuk, zijn bij elkaar gekomen. Maar alle agendas stonden vol. En hoe ze dat bij elkaar hebben gekregen. En hoe dat. En sommige. Ze hebben natuurlijk heel veel aangeschreven. Waar ook, die kwamen niet.
0: Nee.
1: Later misschien spijt gehad. Ja, als je dat ziet. En de grootste sterren die daar stonden. Een Bob Dylan.
0: Ja.
1: Die verscholen staat in zijn jasje. Omdat hij dacht van. Jeetje, ik sta tussen alle grote artiesten nu. Ja. Weet je, een Bob Dylan die gewoon verlegen werd. Ja, geweldig om te zien. Twee blinden.
0: Ja, fantastisch.
1: Die elkaar naar de weg naar de wc gingen leiden. Maar het maakt ook hilarisch gewoon hoe dat is. Ja, het is echt geweldig. Ik vind het zo'n geweldige documentaire. Tenminste, het is een film.
0: Is
1: hij
0: gewoon op Netflix?
1: Hij staat op Netflix, ja. Greatest Nights of Pop. Ik moet er niet te lang over lullen. Maar...
0: Nou ja, nee, ik vind het hartstikke mooi. Ja, je moet er inderdaad niet te lang over lullen. Want er zitten mensen in de auto en die willen heel graag weten.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum.

0: I'm a slave for you, Britney Spears. En zij zingt ons naar het muzieknieuws van vandaag. En ik heb wel wat muzieknieuws, want het was namelijk afgelopen weekend tijd voor de Emmys. Emmy Awards.
1: Ja.
0: Of de Creative Arts Emmy Awards. Zo, hoppa.
1: Er zijn er weer wat uitgereikt, hè?
0: Nou, zeker. En een mooie, ik weet niet of je je nog herinnert, de grote Super Bowl wedstrijd waar Bad Bunny de halftime show voor zorgde.
1: Ja, daar was een beetje commotie over.
0: Ja, daar was gedoe over. Er waren allemaal, laten we zeggen, wat rechtsleunende mensen die vonden dat het niet Spaanstalig mocht zijn, terwijl die man al vanaf het begin Spaanstalig optreedt. Dat is alsof je, zeg maar, tegen Madonna zegt dat ze niet meer Engels mag zingen.
1: Ja.
0: Beetje raar. Maar goed, er was gedoe over. Maar hij heeft een dikke middelvinger terug voor alle critici. Want hij heeft namelijk niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar, niet vijf, niet zes, maar 7 Emmys gewonnen.
1: Heeft hij het wel goed gedaan?
0: Ik wou net zeggen, dat is helemaal niet...
1: Voor een halftime show.
0: Zeker weten, helemaal niet
1: beroerd. En die duurde een half uurtje, denk ik.
0: Ja, nog niet eens. 20 minuten. Onder meer voor choreografie, het productieontwerp, de muziekregie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, de Creative Arts Emmy Awards zijn een subcategorie van de Emmy Awards. En die zijn bedoeld voor het werk achter de schermen van allerlei programma's. En ze werden uitgereikt in Los Angeles. Ook Sabrina Carpenter kreeg een prijs. En zij werd bekroond voor haar aflevering bij The Muppet Show. Want daarin was ze uitvoerend producent en acteur. En dat had ze blijkbaar zo goed gedaan. Of dat had zulke hoge kijkcijfers dat iedereen helemaal wild enthousiast was. In het verlengde daarvan, Nederland is ook in de prijzen gevallen. Want The Traitors, dat is het Engelse of de Amerikaanse versie van de Verraders. Die heeft, even kijken, 6 prijzen gewonnen. En ja, het originele format is van Nederlandse bodem. Nog een hele leuke in dat verlengde is, hou je vast, dat de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten een Emmy heeft gewonnen met zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pit. Nou,
1: knap.
0: Dat is toch tof?
1: Ja.
0: Dus we zitten lekker. Hij heeft trouwens ook eerder voor Maleficent, die make-up van Angelina Jolie, weet je wel?
1: Ja, met die horens.
0: Ja, die. Ja. Nou, dat heeft hij ook. Daar had hij ook een prijs voor gewonnen. Dus nou, we gaan hartstikke lekker, wou ik zo zeggen. We gaan ook om Bad Bunny nog meer nog meer airplay te geven, gaan we ook gewoon gezellig een liedje van hem spelen. Daarna komen we terug met nog meer muzieknieuws. En dat is wel muzieknieuws waar ik een beetje, dat ik denk van, nou, potverdorie. Potverdorie, dat, zeg maar.
1: Nou, eerst maar eens

0: Ja, je hoorde Bad Bunny met Rosalía met La Noche de Anoche, oftewel de nacht van gisteravond. Ja, of zoiets. Nou ja.
1: Toen sliep ik.
0: Dat was wel de bedoeling inderdaad. Maar we hebben nog meer muzieknieuws, dat had ik je al beloofd. Stella Parton, dat is de zus van Dolly.
1: Ja.
0: Die is niet blij met de hoeveelheid AI-content en andere berichten die sinds het overlijden van haar zus worden verspreid. De familie van de overleden muziekicoon wordt er helemaal mee gek van. Elke dag worden er enorm veel AI-berichten en eindeloze troep geplaatst. En het is lastig om dat te verwerken, maar ook om te negeren. Want waar ze, weet je, je komt het overal tegen. Ze schrijft dit trouwens op Instagram. Volgens haar staat de familie door de bekendheid van Dolly onder grote druk en krijgt ze te maken met ongevoeligheid van vreemden. Ja, ze zegt, gebruik het leven van mijn zus als voorbeeld voor tolerantie en respect voor anderen. En niet om slimme opmerkingen, neppe AI-troep of snedige tweets. Ze bedankt daarnaast iedereen die de familie oprecht heeft gesteund en schrijft dat ieder familielid op zijn eigen manier rouwt. Ja, ik snap dat. Ik kan me voorstellen, kijk, wij hebben het geluk dat wij niet enorm beroemd en bekend zijn, of dat onze partners dat niet zijn.
1: Ja.
0: Dus als er iets naars gebeurt of iets leuks gebeurt, dan kunnen we dat in de groep doen met mensen die wij kiezen. Ja, als je zo'n wereldster als zus hebt gehad, ja, iedereen en zijn moeder bemoeit zich er tegenaan.
1: En iedereen heeft een mening.
0: En als er dan ook nog eens dingen verschijnen die door AI gemaakt zijn en die dus niet echt zijn,
1: gaat iedereen daar weer onder reageren?
0: Ja, is niet gaaf.
1: Nee.
0: Dus, een beetje respect, zou ik zeggen. Dolly, ik moet zeggen, ze is een mooie voorbeeld van wijze levenslessen. Zij heeft ook de wat jongere generatie meegenomen, waaronder Bibi Rexha, die ooit is begonnen als popsterretje, maar inmiddels ook echt wel de sporen heeft verdiend. En zij hebben samen een prachtig duet gezongen, Seasons. En dat ga ik jullie nu laten horen.

0: Een lief klein liedje van Bebe Rexha en Dolly Parton, Seasons. En dan is het nu tijd voor eenzelfde woord, ander nummer. Het woord van vandaag is fire.
1: Fire, nou.
0: Ja, ik heb een plaat meegenomen, jij hebt een plaat meegenomen. Ik heb gekozen voor I'm on Fire van Bruce Springsteen. En jij hebt gekozen voor?
1: Fire van, wie had ik ook alweer?
0: De Pointer Sisters.
1: De Pointer Sisters, ja, dat was hem. Ja.
0: Goedemorgen, Paskino.
1: Ja, ik had hem meegenomen, maar hij lag nog...
0: Ja, precies. Hij lag nog in de verpakking. Nou, ja, nee, de Pointer Sisters, hoop ik niet. Nou ja, I'm on Fire, daar gaan we mee starten, is een van de meest broeierige nummers van Bruce Springsteen. Werd uitgebracht in 1985. Ik was erbij als vierde single van zijn legendarische album Born in the USA. En dat album staat vol met een beetje bombastische stadionrock. En dan is dit juist weer een heel klein liedje vergeleken bij de andere nummers op de plaat. Belangrijk feitje, dit nummer heeft hij in 2 minuten geschreven. Het duurt ook iets meer dan 2 minuten, dus het is bijna real time. Dat is echt, en dat is gebeurd tijdens een geïmproviseerde studiosessie in 1982. Hij had een nummer van Johnny Cash geluisterd en dat inspireerde hem. Toen dacht hij, ik wil een Johnny Cash-achtig liedje maken. Nou, dus hij ging een beetje pingelen op zijn gitaar. Drummer en toetsenist dachten, wacht even, daar kunnen we wat mee. En bam, toen stond het er.
1: Dat zijn de echte artiesten, hè, dit. Die kunnen we, als jij aan het tikken bent, dan gaan hun... Oh, wacht even,
0: wacht,
1: daar
0: dit
1: kan
0: klinkt
1: ik
0: als
1: mee.
0: Iets.
1: Ja. Dat is ongekend.
0: Nou, het nummer gaat over een intense, bijna pijnlijke seksuele spanning, verlangen en slapeloosheid. Dat heb je wel eens, hè? De frustratie van een onbereikbare liefde. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het was trouwens een van de eerste keren dat Springsteen een synthesizer gebruikte om een bepaald geluid in zijn muziek te brengen. En daarna heeft hij bedacht, hey, dit werkt, dit gaan we gebruiken. Het heeft 3 weken lang op de nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. Potverdorie. En niet te vergeten, prachtige videoclip waarin hij een automonteur speelt die fantaseert over een rijke klant. Heeft daar ook een MTV Music Award mee gewonnen. Nou ja, ik wou zeggen, het is tijd om er naar te gaan luisteren. I'm on Fire, Bruce Springsteen.

0: Ja, ik hoor die Johnny Cash inspiratie er wel in door.
1: Ja, dat zit, nu in het, ik wist dat niet, dat, dat dit nummer op Johnny Cash gebaseerd was. Tenminste, dat zijn inspiratie was.
0: Maar. Ja, gaaf hè?
1: Ja.
0: Over inspiratie gesproken. Jij hebt ook een plaat meegenomen.
1: Ja, dat was de Pointer Sisters, ja.
0: Met Fire.
1: Met Fire. Maar...
0: ik ga je daar ook iets over vertellen.
1: Ik zag het aan je gezicht, ja, dat jij daar precies iets over gevonden hebt.
0: Ja, nou ja, het is uitgebracht aan het einde van 1978 op hun album Energy.
1: Ja.
0: Maar dit nummer is geschreven door... Bruce Springsteen.
1: Dat meen je niet.
0: Jawel.
1: Dus we hebben eigenlijk, zonder dat we wisten, hebben we weer connectie gehad.
0: Ja, precies. Ja. Mooi, hè?
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Nou, de legendarische rocker schreef het nummer oorspronkelijk in 1977. Hij nam een demo op en hij hoopte eigenlijk dat zijn idool Elvis Presley het zou gaan inzingen. Maar Elvis overleed in 1977. Ja, dat ging hem dus niet worden.
1: Wat had ik hem ook graag van Elvis gehoord dan, zeg.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar luister eens. Maar die kunnen die, dat tegenwoordig met AI...
0: Nee, passie.
1: Nee, maar ik zal het toch wel eens willen horen.
0: Oi. Ja, Springsteen bracht het zelf destijds niet uit. Omdat het album waar hij toen mee aan het werk was, daar paste het helemaal niet bij. En hij dacht, ja, dat is een beetje gek om dat te doen.
1: Wie heeft dat opgepakt dan? Zo?
0: Nou, let op. De Pointer Sisters, die stonden destijds bekend om hun mix van jazz, country en R&B. En ze waren toen nog als trio, Anita, Ruth en June. En hun producer stelde voor, jullie moeten een beetje meer richting de rockpop, iets meer poppy. Maar ook niet meteen een hele andere. Dus het moest een transitienummer zijn. En hij wist van dat nummer van Bruce Springsteen. Want hij wist van die aanloop, maar ook dat het dus niks ging worden. Omdat Elvis er niet meer was. En zei hij, waarom doen jullie dat nummer niet? Nou ja, het is... uiteindelijk echt een hit geweest. Ja. Want Anita Pointer, die dus de lead vocals zingt. Ja, haar lage stemgeluid was echt super lekker. Het is helaas niet nummer 1 geworden in de Billboard Hot 100. Wel nummer 2. En heeft daar ook heel lang op die tweede plek gestaan. En vanaf dat moment ging het heel goed met de Pointer Sisters. En het luidde voor hun een nieuw tijdperk in. Denk aan dat ze het hitje I'm So Excited en Jump For My Love. Die kwamen daarna. Ja. Ik vind het helemaal prachtig. Ik denk dat het tijd is om te gaan luisteren naar een nummer van Bruce Springsteen door 3 prachtige dames.
1: Ja.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts 1 rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio. No, you

0: Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow. Ik ben Rhea, ik ben nog een heel uur bij je met allerlei leuke dingen, zoals daar is, leuke persoon ook, Pasquinel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, voor de lieve luisteraars, jullie hebben 2 uur fantastische dingen gemist, inclusief een dansje van Pasquinel. 2 dansjes hebben we zelfs vandaag. Ja, yes. Het moet niet gekker worden. Ja,
1: soms vergeet ik dat er ook camera's op mij staan.
0: Ja, dat vind ik een heel positief ding dat jij dat vergeet, want dat levert mij allemaal leuke beelden op. Het is tijd voor onze goede voornemens voor deze week. Ja, het is de eerste dag van een nieuwe week. Wat ga jij deze week even helemaal anders doen en waarom? En de vraag van vandaag is, wat ga jij deze week meteen doen in plaats van het 3 dagen uitstellen?
1: Ja, wat ga ik gelijk doen? Nou, mijn voornemen was deze week om eens even wel... ik wil altijd alles uit mijn hoofd doen.
0: Ja.
1: Ik heb een agenda. Die leg ergens in een hoek. Daar schrijf ik wat in.
0: En dan kijk je
1: dan
0: er niet meer naar.
1: Ik in die agenda en denk ik, oh, ik moet weer 7 van die puntjes afschuren, weet je wel. Dan heb ik dat weer gedaan. En iedere week denk ik van, pak nou, het lukt niet meer uit je hoofd. Je bent veel te druk. Je hebt veel te veel dingen aan je hoofd. Je maakt dubbele afspraken. Je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ik weet heel goed wat jij bedoelt.
1: Het zit nu alweer in mijn hoofd dat ik weer woensdag een afspraak heb die ik eigenlijk niet na kan komen omdat er nog iets staat. Dus dan denk ik, shit, ga ik nu die agenda erbij pakken en ga het aanleren. Maar
0: ja, moeten we je een mooi tasje geven voor om je nek, dat hij daarin kan.
1: Zo'n Gucci tasje.
0: Ja, ik denk dat
1: zo'n bijpassende pet.
0: Ja, nee, precies. Nee. Ja, of misschien kan Deborah er eentje voor je haken.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Nou, jij weet dat ik overal maling aan heb. Hè, dat
0: ik weet dat je hem zou dragen.
1: Ja,
0: dat lijkt me het probleem niet.
1: Ik moet dat gewoon gaan aanleren.
0: Ja.
1: Nou, en ieder jaar denk ik dat ik ga, of ieder jaar, ieder begin van het jaar, denk ik, nou, oké, nu naar agenda heb ik weer nieuwe gekocht. En...
0: Ja,
1: dat is in ieder geval wat ik niet moet gaan uitstellen, maar wat ik gewoon vandaag moet gaan doen.
0: Kijk, dat vind ik een hele goeie. Ja, ik heb een kledingkast die ik dan 1 keer in de zoveel tijd heel netjes opruim. Maar dan in de haast van de ochtend dan ruk ik er een shirtje uit. En dan, oh, dat is niet de goeie, dus dat prop ik dan weer terug in plaats van hem netjes terug te leggen. En inmiddels is het zo dat ik de deur, ik heb een schuifdeur, die moet ik zeg maar... op een bepaalde manier schuiven, zodat ik niet bedolven word onder de scheef teruggelegde shirtjes. Ja. En gisteravond bedacht ik ga vandaag, als ik thuis kom,
1: die kast
0: even weer, want het slaat nergens op. Het is echt... En dat ik ook denk, wat is de moeite van hem nou gewoon op de goede plek terugleggen? Ja, niemand die het weet. Maar daar wordt het toch wel tijd voor om eindelijk die kast op te ruimen.
1: Lekker is dat als je hem dan een dag later open doet.
0: Precies.
1: Ja, dat is fijn.
0: Ja, nee, dit is helemaal mooi.
1: Ja, dat is echt mooi.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met Pasquinel.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hè? Goedemorgen, vertel mij alles.
2: Ja, nou, we gaan beginnen met de Formule 1, de Grand Prix van Italië op Monza. Ah. Daar heeft Max Verstappen zich naar een moeilijke uitgangspositie weer op het podium geknokt.
1: Oh, echt?
2: Ja, hij is derde geworden daar.
1: Dat is lekker. Dat was het ging allemaal niet zo...
2: Nee, het gaat met die elektrische auto's werd het voor Max nog niet zo lukken.
1: Nou, gossie. Nee. Ja, en hij kan zich zo boos maken. Hè? Het is een driftkikkertje.
2: Ja, George Russell werd tweede op het podium. En Kimi Antonelli werd eerste. En dan hebben wij nog het tennis.
1: Moe.
2: De Tennis Open. Daar is Boltic van Zandschulp, de laatste Nederlander in het mannen-enkelspel. Hij bereikte de vierde ronde naar een marathonpartij. Het was echt een slachting tegen de Belg Zusi Bergs. De partij duurde bijna 4,5 uur.
1: Tjumig.
2: En vandaag staat de volgende partij alweer op het programma tegen Dado Vadovic.
1: En laten we hopen dat dat niet zo'n lange zit is.
2: Nee, dat laten we het hopen, want het zijn aardige partijen. 4,5
1: uur. Ja, dat wou net zeggen. Pff, ja. Het zijn weer houten reet als je zit te kijken, zeg.
2: Nou, dan gaan we ook naar... Is het weekend natuurlijk nog aardig gevoetbald.
1: Mm-hmm.
2: PSV die won natuurlijk met 3-1 van Ajax.
1: Mm-hmm.
2: Dat werd een beetje overschaduwd door de harde bossing tussen Van Bommel en Bouwman. Ja, de scheidsrechtersbaas van de Eredivisie vindt dat Bommel rood had moeten krijgen. Ja, daar zijn discussies over. Ik vond het ook een rode kaart.
1: Ja?
2: Ja. Maar ja...
1: Ja, het is, als je hem niet geeft, dan is het toch geen rode kaart.
2: Nee, dan waren er nog meer uitslagen. AZ bleef foutloos. Die won van Heerenveen. Met 2-3. Dan hebben we Feyenoord NEC Feyenoord werd 1-3. Willem II Excelsior eindigde in een 0-3. Er waren er gisteren nog wedstrijden. Dat waren, even kijken voor jou. Dat was FC Twente tegen... of Groningen tegen FC Twente werd 2-2. Telstar tegen Cambuur werd ook een 2-2. En onze eigen ADO Den Haag verloor thuis met 2-3 van Fortuna Sittard. Helaas.
1: Ja.
2: Ja, en dan hebben we nog het... ja, de vrouwen, hè?
1: Ja, want daar ging het wel goed mee.
2: Daar ging het wel goed mee. we hebben de eerste uitslagen. Dat was Ajax tegen de Graafschap. Werd in 1-0. Ik vind dat heel knap van de Graafschap.
1: Zeker.
2: Dit jaar gepromoveerd. Die maken het de bovenste ploeg echt moeilijk. Verliezen maar allemaal net aan. Dus ja, netjes.
1: Ja.
2: Een AZ blijft ook dit. Het vrouwen AZ blijft ongeslagen. Die winnen met 1-0 van FC Utrecht.
1: Kijk eens.
2: Twente, Heerenveen werd een grote uitslag, werd 5-1.
1: Zo.
2: En Feyenoord, wat van de week knap won van Anderlecht in de Europa-wedstrijd, verloor nu thuis kansloos met 0-6 van PSV.
1: Oh.
2: Dat vond ik wel een verrassing.
1: Oei.
2: Overigens. Maar ja, toen kwam onze eigen ADO Den Haag vrouwen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, die stonden de eerste helft goed opgesteld. Kwamen snel met 1-0 voor, maar kwamen ook weer snel 2-1 achter. En dan dacht je van, nou wordt het een moeilijke partij. Vlak voor rust scoorden we eigenlijk uit een hele rustige... Of in een moment dat je dacht van, het gaat niet meer gebeuren, werd het 2-2. En de tweede helft startte de ADO-vrouwen zeer goed.
1: Wat goed.
2: En uiteindelijk wonnen ze met 2-4. Dus de eerste overwinning voor de ploeg van Jacques Polak.
1: Yes, lekker. Oh, dat is fijn. Dat was een lekker ritje naar huis, neem ik aan.
2: Ja, dan rij je iets lekkerder terug vanaf Zwolle in de bus, ja.
1: Ja, precies. En gaat er dit komend weekend nog spannende ellende gebeuren?
2: Komend weekend?
1: Ja, weet je dat?
2: Die weet ik wel, maar dan moet ik heel eventjes voor jou, als ik naar alle wedstrijden moet gaan kijken.
1: Nee joh, rustig aan. Ik ben gewoon benieuwd waar de ADO dames tegen spelen. In de tussentijd hebben we natuurlijk...
2: Oh, wij spelen de Graafschap uit. Kan ik je wel vertellen, de Graafschap uit.
1: En wat denk je?
2: Nou, dat denk ik dat een hele moeilijke wedstrijd wordt. Die zijn wij al tegengekomen in het voorprogramma, zeg maar. Mm-hmm. De oefenwedstrijd.
1: Ja.
2: Die verloren wij overigens ook. Dus het gaat geen makkelijke wedstrijd worden.
1: Het wordt knokken.
2: Het wordt knokken, ja.
1: Nou, dat geeft helemaal niks. Nou, ik dank je wel voor dit sportnieuws. Zometeen komen we bij je terug met een heel bijzonder verhaal van Pasquinel en een mooie plaat. Als jij zit te luisteren en je denkt, ik wil ook een mooie plaat aanvragen. Dat kan. Dan stuur je een appje naar 0634606464. En als je denkt, ja, dat ging me te snel hoor. Dan zorg je er gewoon voor dat je de Girl Power Radio gratis te downloaden app opent. En daar op verzoekje klikt. Dat kan ook via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Als er geen panfluit in zit, is er een hele grote kans dat jouw verzoekje gedraaid wordt. People

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The next train will be leaving from platform 1.

0: Haagse trots in Bange Dagen.
1: Haagse trots. En dat is When the Lady Smiles. En hoe ben ik op dit nummer gekomen? Nou, eind jaren 90 had ik, die heb ik nog steeds. Dat was een van mijn maatjes. Daar ging ik heel goed mee om. Wij woonden alle twee nog thuis. En dat was nog, we waren alle twee 17 of 18.
0: Ja, dan woon je meestal nog
1: en, ja, wij voetbalden alle twee. We hebben alle twee bij, ook bij ADO gevoetbald. Maar toen gingen wij naar een clubje in Den Haag, naam ODB.
0: Oh ja.
1: En daar gingen wij voetballen. Maar ja, wij waren zulke goede maatjes dat wij vaak voor het voetbal bij elkaar gingen slapen. Weet je, dat je dan samen ging.
0: Samen fietsen.
1: Samen fietsen. Of een avondje van tevoren. Mocht je niet op stap, maar dan gingen wij toch nog wel even stiekem op stap. Zodat we met z'n tweeën, ja. En dat was dan. En wij hadden samen het liedje When the Lady Smiles. Dat betekende gewoon wat voor ons. Dat was, vonden wij gewoon goed. En dat draaiden we dan iedere ochtend als we wakker worden. En we gingen naar de voetbal toe. Dan werd dat nummer gedraaid.
0: En dat is de nummer waarop je de spullen bij elkaar gaat zoeken.
1: Spullen bij elkaar
0: douche,
1: zoeken. Waar wij, gewoon. En, ja, dat werd natuurlijk steeds vaker gedraaid en ja, laat in de auto. En nu hebben we het daar nog wel steeds over. Als dat nummertje voorbij komt, dan hebben wij het over. Ja, wist je nog, When the Lady Smiles? Ja, dat was wel wat.
0: Ja, oh, wat dus, grappig. Ja. Dat is het, dus dat is het mooie aan muziek. Het kan zo direct een herinnering voor je oproepen. Ja, ja, het nummer is inderdaad van Golden Earring en uitgebracht in 1984 alweer. Geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. En het was de eerste single van hun album News. En het werd een gigantische nummer 1 hit in Nederland en België. Ja, Barry Hay schreef zelf de tekst. En het gaat over een man die geobsedeerd raakt door een mysterieuze, ongrijpbare vrouw. En elke keer als zij naar hem glimlacht, is hij volledig de kluts kwijt. Ja, dat herkent heel veel mensen. Het mooiste is de videoclip die hierbij hoort. Geregisseerd door bekende Nederlandse regisseur Dick Maas.
1: Ja.
0: In de clip speelt hij een psychiatrisch patiënt die ontsnapt en achter een non aan zit. Ja, de clip was destijds super duur en heel filmisch, maar ook heel controversieel. Vanwege die scène waarin die non wordt lastiggevallen, werd de clip in Amerika overdag verboden op MTV. Ja, en dan krijg je extra kijkers natuurlijk, hè? Kortom, geschiedenis voor zowel de Golden Earring als voor Pasquinel en zijn beste Mattie, When the Lady Smiles.

0: Ja, what's it gonna be? Nou, het is tijd voor jullie verzoekjes, lieve luisteraars. En we hebben een verzoekje binnen. Weet je nog vroeger, ik weet niet of jij dat ook wel hebt gedaan, dat je cassettebandjes maakte als een soort liefdesbrief voor je potentiële...
1: Ja, jij hebt cassette... Nee, ik heb geen... Nee, ja, nee, ik maakte wel cassettebandjes.
0: Ja, maar die maakte
1: ik wel, tuurlijk wel. En ik kan het ook herinneren dat je dat... Dan dacht je, dit bandje, dit blijft nu een goed bandje. Dan kon je dat dingetje eruit drukken, dan kon je niet meer opnemen.
0: Ja, maar dan moest je er bijna weer plakband overheen.
1: Of een stukje uitgekoud papier in dat gaatje duwen. Dan kon je wel weer wat opnemen. Dus uiteindelijk was er altijd wel weer een foefie voor om wat over dat bandje te tapen.
0: Ja, zeker weten.
1: Tapen, zei je
0: maar dan. Te tapen, inderdaad. Maar maakte jij wel eens een soort van liefdesverklaringen op muziek? Of was het voor jou vooral lekker in de auto en mee?
1: Ik denk dat ik het met de pen deed. Ja? Tekeningetjes maken of zo.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dat was wel... Ja. Ja.
0: Nou ja, ik maakte graag mixtapes. En dan moest je natuurlijk een mooie balans hebben tussen romantisch, maar ook niet te zaaiig en zo. En als je dan wel zo'n nummer had, dan moest er weer een ander nummer tegenover staan.
1: Jij was er echt mee bezig.
0: Ik was daar vreselijk mee bezig. En dit was voor mij het liedje wat wordt aangevraagd. Is namelijk voor iemand, eigenlijk als een soort mixtapeje, van Debbie voor haar man Terrence.
1: Ja.
0: En dat was zo'n nummer waar ik over twijfelde. Omdat het namelijk wel suikerzoet is, maar toch ook heel hoog heeft gescoord wel. En dat was toen, kan het wel, kan het niet, kan het wel, kan het niet. Ik heb besloten om het niet te doen. Maar ik snap heel goed waarom Debbie hem wel aanvraagt voor Terrence. Het is namelijk Linda Ronstadt en Aaron Neville met I Don't Know Much, But I Know I Love You. Oh, ik denk dat ik gewoon niet durfde te zeggen I Love
1: dat
0: You.
1: Dat is een lekker
0: nummer. Dat was te veel.
1: Ja. Maar had jij dan ook tussen die bandjes door die... Als je dat rec en play tegelijk moest indrukken, weet je. Ja. En dat stopte, dan hoorde je je bandje ook...
0: Ja.
1: Dat stukje ertussen.
0: Ja, gelukkig hebben wij hier een versie zonder dat klikje.

0: Als Terrence hier niet gevoelig voor is, dan is hij van steen. Ja, bekend er niet, Anthony. Als je vrouw zo'n nummer voor je aanvraagt en jij haalt je
1: dat
0: schouders op.
1: Dat moet echte liefde zijn, hè?
0: Dit wou ik zeggen. Dit is duidelijk echte liefde. Oh, wat mooi. En met die echte liefde zijn we al bijna weer aan het eind van onze uitzending.
1: De drie uurtjes zijn weer zoals onze bekentelijke uitspraak voorbij gevlogen.
0: Nou hè, bizar. Gelukkig hebben we er nog eentje. Ik heb namelijk nog één verzoekje staan. Daarna komen we nog even bij je terug om je te vertellen wat je de rest van de dag van ons kan verwachten. Want er gaat een hoop gebeuren. Maar het laatste verzoekje wat we hebben is van Hou je vast. Hou je vast.
1: Ik hou mijn eigen vast.
0: Van Angela. Ik denk tenminste Angela. Dat het Angela is. Misschien is het wel Angèle. Maar ik denk Angela.
1: Of Angelo.
0: Angelo. Nee, het is een A. Angela. Angela. Angela. Angela. Die zegt, ik wil dit nummer graag aanvragen omdat ik ooit op street dance zat.
1: Ja, gaaf.
0: Ja, dat is sowieso vet. En we op dit nummer heel veel hebben gerepeteerd. Want dat moest dan uiteindelijk een ding worden. En ze zei, en altijd als ik vond het zo leuk, dat street dance, dat als ik het nummer hoor, dan ben ik meteen weer terug in die tijd. En dat is eigenlijk een beetje aangestoken door het verhaal wat jij vertelde.
1: Okay.
0: Weet je, dat je met je vriendinnen, en zij zegt, ja, jij had het dan met je vriend met voetbal. En zij zegt, ik heb het met mijn vriendinnen, dat we dan, we gaan vandaag weer oefenen. En we wilden echt iets heel moois neerzetten.
1: Maar heeft Angela ook beelden van die street dance?
0: Dat
1: misschien
0: gaan we even.
1: Moet je
0: Angela.
1: Ons in onze Insta even sturen.
0: Even, stuur dus even op. Als jullie die repetitie hebben vastgelegd, of de uitvoering uiteindelijk, want ik denk dat je hebt geoefend voor een ding.
1: Gaan wij een plaatsen gewoon.
0: Zeker weten. Ja, en in de tussentijd kan ze nog eventjes de benen losmaken. Jullie ook natuurlijk met Justin Timberlake met Rock Your Body.

0: You feeling me?
1: No, nay. Ja, ik snap dit wel. Ik begrijp wel dat Angela, nou ja, die weet wel. Ze wilde geen videobeelden doorgeven. Ze zei, dat was een tijd in mijn leven die ik heel leuk vond, maar dan hoeft verder niemand te zien.
2: Jammer.
1: Dus ze bestaan wel. Dus dat, misschien moeten we nog even doorzoeken.
2: Ja, misschien is er volgende week iemand die een nummertje aanvraagt en daar een leuk beeldje bij heeft.
1: Zeker weten. Dat,
2: misschien is dat een leuk item voor de maandagochtend.
1: Ik vind dat een hele leuke. Ja, stuur je eigen dansvideo in. Doe dat.
2: Of waar je de goede herinneringen aan had aan je nummer en waarom. En dat je daar een leuk filmpje bij hebt. Dat is best leuk.
1: Ja. Ja, goede oproep, Pasquinel.
2: Ja.
1: Dat brengt ons nu toch wel echt bij het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Het vloog inderdaad voorbij, maar niet getreurd. Jij bent er
2: donderdag weer. Natuurlijk.
1: En morgenavond ben jij er ook.
2: Ja, ik ga bij
1: Deborah aanschrijven.
2: Ga ik bij Gelijkspel, hè?
1: Ja,
2: nou gezellig.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, heel leuk.
1: Ik ben er morgenochtend weer en dan met Danique aan mijn zijde. Rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen: heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst.
2: Natuurlijk voor jezelf.
1: Fijne dag.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf hier het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieterburen hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om Overasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Ja!

0: When you're gone, maar wij zijn er nog hoor. Gewoon tot 6 uur, want het is weer 4 uur. En dat betekent op deze 7 september 2026...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Met een hele bijzondere gast vandaag. Of nou ja, co-host zeker. Gewoon. Welkom, Dos.
2: Dankjewel. Ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, ik ook. Dat scheelt. Heb je ooit eerder in een radiostudio gezeten?
2: Nee, dit is echt mijn debuut op de radio vandaag. Dus een beetje gezonde zenuwen, maar heel veel zin erin.
0: Nou, je glundert helemaal. En als je via Twitch meekijkt, dan kun je dat ook zien. Je bent er helemaal klaar voor als ik het zo hoor. Hey, jij hebt je in de Emmys verdiept een beetje, hè?
2: Zeker. Afgelopen weekend was de 78ste Emmys.
0: Daar ga ik je zo heel veel over vragen.
2: Okay, ja.
0: En we gaan namelijk ook nog een rondje Nederland doen. En we hebben natuurlijk. Heb je een beetje trek? Heb je een beetje.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nou, dat is fijn, want we gaan zo ook nog de zoete en de hartige trek kiezen.
2: Heel veel zin in.
0: En aan jou de schone taak om als notaris op te treden. Dus jij mag straks lekker gaan tellen welke stemmen er allemaal binnen zijn gekomen voor de zoete en de hartige trek. Welke gaat er winnen? Nou, dat zometeen. Verder hebben we ook nog enorm veel goede muziek. Ik weet niet, ben jij een beetje Michael Jackson fan?
2: Oh, zeker. Ja.
0: Dat komt goed uit, want die draaien we als eerst met Wanna Be Starting Something.

0: Ja, het is de laatste zomerse dag die er bestaat. Dus ik denk, ja, dan moeten we ook wel een zomers plaatje draaien, toch?
1: Zeker. Helemaal lekker om op te dansen zo, dat nummer.
0: Dat dacht ik.
2: Ja. Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en inderdaad, laatste zomerse dag die er is. Maar ja, dat, op zo'n zomerse dag, weet je wat ik altijd zo, wat ik altijd heb als op zo'n warme dag? Ik heb altijd zin. Zin in iets lekkers.
1: Oh ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Iets in mijn buik.
0: Oh, iets eten, ja, hè? Ja. Dat is toch altijd wel fijn. Nou, en precies daarom hebben we de lekkere trek. Het is iets over 4:15. En ik kan me voorstellen, de lunch is al een tijdje geweest. Het diner duurt nog eventjes. Nou, dan heb je wel zin in iets. En dan is de vraag altijd zoet of hartig. Nou, en dat gaan we dus vandaag ook doen. Ik heb twee platen uitgekozen. Iets een zoet track en een hartige track. De zoete track is vandaag van de Rolling Stones. En heet Brown Sugar. En klinkt zo. Brown Sugar. Ja, dat is de zoete track voor vandaag. Maar we hebben natuurlijk ook een hartige track. Want heb je veel meer zin in iets, nou, iets te knabbelen? Zaadjes op zo'n bolletje sesam of zo? Ja, Laila K. maakte een nummer en dit heet Open Sesame. En dat is de hartige track voor vandaag. Ja, waar heb jij zin in? Wat wil jij horen? Doels, ik ga jou de schone taak geven om alle stemmen zo meteen te tellen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Zit je er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Nou, dan zijn bij deze de stembussen geopend. Wat wil jij horen? Een zoet track, namelijk Brown Sugar van The Rolling Stones of de hartige track Laila K. met Open Sesame. Dat mag je laten weten via 0634606464. Je mag ook even twitchen hoor, want ik zie dat er heel wat kijkers in de Twitch zijn. Dus laat even weten wat jij de lekkerste track vindt. Zoet of hartig, laat het even weten. Dan draaien wij een plaatje, komen we zo bij je terug.

0: mij af, Dolce. Ben jij eigenlijk wel in staat om nog die stemmen te tellen met zo'n banger?
1: Ja, nou, het was een beetje afleidend, maar ik heb heel goed mijn best gedaan.
0: Nou, dat hoop ik dan maar, want we gaan even kijken of we vandaag een lekkere of een zoete track gaan draaien.
2: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Ja, we hadden twee kansen, namelijk de Rolling Stones met Brown Sugar en Open Seas mee van Leila Kay. En ik ben wel heel erg benieuwd, jij hebt geturfd, jij hebt geteld,
1: zeker,
0: jij bent
1: zeker.
0: Als een soort notaris aan de slag gegaan.
1: En het was echt even spannend hoor. Maar vandaag heel toevallig, mijn naam betekent zoet. En ook de zoete plaat heeft gewonnen.
0: Kijk, keurig. Hoeveel procent van de stemmen heeft het gehad?
1: Ja, het werd heel spannend. Met 59% heeft Brown Sugar gewonnen.
0: Kijk, dat is dan toch al best wel even een beetje een overtuigende score, kun je zeggen.
1: Zeker.
0: Mensen hebben toch iets meer zin in zoetigheid vandaag.
1: Zoete zomer.
0: Zoete zomer op deze laatste zomerdag. Inderdaad. En Dolce, jouw naam is zoet. Nou, de track is zoet. Het kan bijna niet beter. We gaan Brown Sugar draaien, de zoete track voor vandaag. Thanks voor het stemmen, Thomas, Lina, Marjan, Maaike en alle anderen die hun stem hebben uitgebracht. Tot 6 uur is dit achteraansluiten en nu hoor je de Rolling Stones. Oh.

0: En deze plaat die bracht wat teweeg hoor. Toen hij uitkwam, toen zat er zo'n lipje aan. En toen werd hij verkocht aan al die platenzaken. Maar dat lipje dat beschadigde de album van de Rolling Stones. Waardoor dit nummer, Brown Sugar, heel lang niet te horen was. Is overigens niet de reden waarom hij geremasterd is hoor in 2009. Maar wel een leuk feitje over deze plaat. Hey, Doels. We gaan hier maar achteraan sluiten even wat leuks doen. We gaan namelijk even, laat ik het zo zeggen. Misschien hoor je het al aan het bedje. Ja, we gaan een rondje door Nederland fietsen.
1: Wat leuk!
0: Nou, dat dacht ik. Ik denk, jij houdt vast wel van fietsen. Het is je eerste keer. Ik hoop dat je je beenspieren een beetje hebt opgewarmd.
1: Zeker.
0: We gaan eens even kijken wat er eigenlijk allemaal landinwaarts gebeurt.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Nou, ik ook. Niet helemaal, want ik heb het ook uitgezocht. Dus ik weet al een beetje wat er gaat gebeuren. We beginnen in Heerlen. Want ja, de avondvierdaagse en de Nijmeegse vierdaagse, ja, die kennen we wel. Maar Heerlen heeft een hele eigen vierdaagse. Zij bedachten namelijk de scootmobiel vierdaagse. 4 dagen lang lekker een beetje tuffen in dat scootmobieltje langs die prachtige... Ja, ik weet niet hoe mooi het in Heerlen is eigenlijk. Maar vast mooi genoeg om daar met een scootmobiel doorheen te rijden. En een van die deelnemers die dacht, weet je, ik doe gepaste kleding aan. En hij zegt zelf wat hij aantrekt, want de snelheid zal wel enorm hoog zijn.
2: Ik heb een toepasselijk shirtje, Red Bull. Dat is wel toepasselijk voor deze rit.
0: Dat dacht ik ook. Ik zie hem al gaan, onze Max Verstappen. Ja. Toch?
1: Ja, dat is het.
0: En vandaag is het, gaan we naar een andere plek, want het is nu nog lekker weer, maar vanaf morgen is dat wel anders. Morgen is de herfst ingezet. Ja, en bij de herfst hoort natuurlijk...
1: Storm?
0: Absoluut. Storm. Ook een hele leuke kindernaam. Maar in dit geval bedoel ik de storm met al die wind. En die krijgen altijd namen. Iedere storm die krijgt een naam. En de eerste die we dan krijgen is dan iets met een A. In dit geval is dat Austin. De tweede heet dit jaar Boelo.
1: Boelo.
0: Boele, moet ik zeggen. Boele. En Boele is een typische Groningse naam. Bedacht door een Groninger die zijn familie Boele instuurde naar het KNMI. Deze Groninger die hoopt trouwens wel dat Storm Boele de maatschappij even flink ontwricht.
3: Nou, ik hou wel van die maatschappij ontwrichtende situaties. Dat alles even goed plat ligt. Dat vind ik altijd wel leuk, ook zo'n sfeer in de stad.
0: Nou, het is maar wat je leuk vindt. Dan gaan we ook nog eventjes door naar Zundert. Want ben je er wel eens geweest, Doels?
1: Toevallig wel, ja.
0: Serieus?
1: Niet op de fiets.
0: Niet op de fiets, nee. Nou, oké. Okay. Nou, in dit geval ben je wel eens bij de Bloemencorso geweest daar?
1: Zeker, dat was ook de reden voor mijn bezoek aan Zundert.
0: Dus jij weet gewoon waar dat om gaat, waar dat gemoeid mee gaat... en hoeveel moeite er gestoken wordt in al die prachtige en praalwagens die daar rondrijden.
1: Zeker.
0: Meters hoog, duizenden bloemen. Nou, gisteren was de 90ste editie van dat Bloemencorso. En het was een groot spektakel waar ook een winnaar wordt gekozen door de jury. Buurtschap Stuyvesant is dit jaar de winnaar. En die komt uit de bus als winnaar. En dat betekent heel veel, maar heel veel emotie voor de beste man die meegewerkt heeft aan deze wagen.
4: Oh, ik heb hier woorden voor. Oh, zo gehoond dat je meegaat, doe ik maar iets. En dan lukt het een keer. Yes.
0: Oh, huilende mannen, dat is toch altijd wel heel schattig. Nou, gefeliciteerd buurtschap Stuyvesant. Jullie hebben het fantastisch gedaan. Ik heb die wagen gezien, hij was echt prachtig.
1: Prachtig.
0: En toen dacht ik, ja, bloemenwagens, praal, Zundert. Is eigenlijk maar één liedje die we kunnen draaien, denk ik.
1: Ja. We were

0: Miley Cyrus, Flowers, hoor je hier bij Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. Hey, en dit was natuurlijk het weekend van de Emmys. Het is compleet langs mij heen gegaan, maar jij hebt je er volgens mij in verdiept, Doels, of niet?
1: Zeker, het was een interessante avond.
0: Oeh, ik heb zoveel vragen. Maar eerst deze vraag.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achter.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows. Ik ga ze niet tellen hoor. Maar ja, mocht je dat willen gaan doen. Counting Crows dus, Big Yellow Taxi.
1: Okay, now to kick us off. It's our very special guest, a sensational singer, songwriter and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter.
0: Groot applaus voor Sabrina Carpenter, want die was de gast in de Muppet Show. En dat was, ze was daar ook uitvoerend producent en ze deed zelfs heel erg mee. En alleen, ja, dat is natuurlijk leuk als je de Muppets kijkt. Maar daarnaast heeft ze ook een mooie prijs in de wacht gesleept natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Sabrina Carpenter was een van de winnaars van afgelopen weekend van de Creative Arts en Emmys.
0: Dat is een lastig woord. Ik struikel om de hele tijd. Maar weer. Ja, dat is niet normaal. De Emmys.
2: Maar daar kreeg ze ook een hele mooie prijs voor dat ze meedeed aan de Muppets.
0: Hey, want als ik het goed begrijp, zijn er dus twee soorten Emmy Awards. Want ik snapte er helemaal niks van. Ik was heel blij dat jij erin had verdiept.
2: Ja, nee, klopt. Dit weekend was dus de Creative Arts Emmys. Er zijn namelijk meer dan 100 categorieën. En dat zou natuurlijk veel te lang duren voor één televisieuitzending. Dus afgelopen weekend hebben we al twee uitzendingen gehad. Maar de echte primetime Emmys zijn pas op 14 september.
0: Oh, dat is dus over precies een week.
2: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Dus Sabrina Carpenter heeft een prijs in de wacht gesleept voor haar rol in The Muppets. En dat is geloof ik, dat is een primeur geloof ik. Zij heeft als eerste voor het eerst voor de Muppets ook iets in de wacht gesleept, als ik het goed heb begrepen. Maar weet jij dit toevallig? Of dit nou een primeurtje was?
2: Oh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
0: Oeh, nou dan heb ik dit. Mocht dit niet zo zijn, dan mag je mij slaan. Ik heb dit ergens gelezen. Maar goed, waar en hoe is dan weer niet? Ik was in ieder geval heel erg trots op Sabrina. Maar er zijn meer mensen die prijzen gewonnen hebben, geloof ik.
2: Zeker, zeker. Niet alleen Sabrina heeft mooie prijzen binnengesleept. Er zijn namelijk ook andere winnaars. Zo hebben we de grote winnaars van dit weekend waren Widow's Bay, DTF St. Louis. En ook het inmiddels gecancelde Spider-Noir. En voor de mensen die van Netflix houden, Remarkably Bright Creatures, gebaseerd op het boek van Shelby Pelt, heeft Outstanding Movie gewonnen.
0: Nou, ik leef onder een steen als het gaat om films en series. Wat jij nu allemaal zei, dat was hetzelfde als dat iemand in het Chinees tegen mij zou gaan praten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt geen idee wat je net zei, maar ik ben heel blij voor deze mensen dat ze in ieder geval een prijs hebben gewonnen bij de Emmys. Heb je gekeken?
2: Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het vanochtend allemaal opgezocht. Ik ben niet opgebleven om het te kijken, maar ik ga de 14e wel kijken.
0: Kijk, heel goed. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook niet gekeken, maar dat was omdat ik dit weekend hele andere leuke dingen aan het doen was.

Sabrina Carpenter, Manchild, de track waar ze ook mee optrad in de Muppet Show. En dan ging ze heel die bar op stelte zetten. Zongen er allemaal achtergrond, kippen mee en Kermit de Kikker. En Miss Piggy deden dat ook. Daarna met een duet Island in de stream. Daarom draaiden we hem dus, omdat we Sabrina van harte feliciteren met die Emmy.

0: Rachel Viool hoorde je deze week.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je dat het tijd is in achteraansluiten om de powerplaat kanshebbers van volgende week met je door te gaan nemen. Drie platen die kans hebben om de powerplaat van volgende week te worden. Het enige wat er even moet gebeuren is, wij weten nooit zo goed welke van de drie nou de powerplaat moet gaan worden.
2: Ja, het is best lastig, want het zijn alle drie wel bangers, kunnen we zeggen.
0: Nou, dat kun je zeker wel zeggen. En het is wel weer, het zijn ook weer power mensen als je het mij vraagt. Twee vrouwen en iemand die zich identificeert als non-binair. Dus het is weer heel veel keuze en heel veel leuke platen ook. Het enige wat we dus moeten weten is, welke vind jij het lekkerst? En dat doe je door www.girlpowerradio.nl te bezoeken. En dan kun je gewoon twee keer klikken en dan weten we jouw stem. We hebben verder helemaal niks van je nodig. Geen gegevens, geen telefoonnummer, geen mailadres. Alleen jouw mening. Hoe is dat?
2: Ja, super makkelijk. Ik zeg doen.
0: Ik zeg ook inderdaad doen. Je zou ook nog kunnen stemmen via de app, als je die op je telefoon hebt. Als je die nog niet hebt, kun je die ook gelijk downloaden. Want ja, waarom ook niet? Dan kun je ons altijd en overal luisteren. Hoe leuk is dat? Goed, door naar de powerplaat. Kanshebbers van deze week. De eerste powerplaat kanshebber is van een vrouw die best wel een momentje van heftig achter de rug heeft. Ze is net gescheiden van haar man in 2025. Het begin van dat jaar. Vervolgens kreeg ze een nieuwe relatie. En met die omslag heeft ze ook een nieuw album uitgebracht. Ik heb het over Ellie Goulding. Vanaf 4 september kwam haar studioalbum uit. Eentje daarvan die daarop staat is heet For Your Entertainment. En waar gaat dat nummertje eigenlijk over, Doels? Weet jij dat?
2: Ja, het nummertje gaat over een relatiedynamiek waar de een zoveel van de ander houdt dat het eigenlijk ten koste van zichzelf gaat.
0: Jeetje, wat een poëtische bedoeling maar weer. Maar ik denk dat dat Ellie misschien wel doelt op haar nieuwe relatie. Want dat schijnt helemaal dikke mik te zijn. Ze hebben ook al een dochtertje samengekregen. Oh. Nou, dan weet je het wel. Dan zit het wel goed. En dat is ook af te horen van deze track. For Your Entertainment draaien we als kanshebber op de powerplaats. En je weet het, hè? Als je deze lekker vindt, stemmen.

0: kanshebber nummer 1 op de powerplaat van volgende week. For You Are Entertainment, Ellie Goulding hoorde je. En de volgende die we draaien, dat was de jongste Disney-legende ooit. Ze was de meest aanwezige tienerster op de Billboard charts. Ze was de meest gezochte popster op het internet. Ze had het snelst gestreamde nummer op Spotify. En de meeste Spotify-streams in één week. En nu is ze ook nog kanshebber op de powerplaat van volgende week. Ja, over wie heb ik het?
1: Ja, dat kan alleen maar Hannah Montana, oftewel Miley Cyrus.
0: Ja, heel goed. Inderdaad, Hannah Montana kwam inderdaad weer met een... Nee, Miley Cyrus kwam inderdaad weer met een nieuwe track, Bass Persuades. En dat is wel op zich, vind ik dat wel een interessant nummertje. Want Miley is flink aan de weg aan het timmeren. Of tenminste, nou, er wordt ik weet niet eens meer of je het nog timmeren kunt noemen. Die heeft al een gigantische villa gebouwd als je net kijkt op carrièregebied. Maar... Ze brengt altijd wel interessante muziek uit, moet ik zeggen. Nu ook weer, want waar gaat dit nummer nou eigenlijk over?
1: Zeker, dit nummer gaat over dat je eigenlijk je telefoon moet neerleggen... en gewoon lekker moet gaan genieten van muziek en je daarin helemaal moet verliezen.
0: Kijk, dat zijn nog eens wijze woorden. En nu ook helemaal met dat Snapchat-debakel en de jeugd en weet ik veel wat allemaal. Lijkt het me goed als we maar eens even een voorbeeld nemen aan dit nummer van Miley Cyrus. Bass Persuades. En die maakt dus kans op powerplaat van volgende week. Het enige wat je moet doen is dus...
1: stemmen. Let's go.

0: Wijze woorden van Miley Cyrus. Kids don't wanna dance. Glue your eyes to the telephone screen. Ja, dit zijn toch wel dingen die vandaag de dag spelen met onze kids, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, ik ben blij dat er iemand een liedje over schrijft. Misschien nemen ze het wel van haar aan, hè?
1: Ja, het misschien zou wel. Zo ja, ik zou luisteren naar Miley.
0: Ik zou ook zeker luisteren naar Miley. Iets meer dansen, iets minder op je scherm kijken. Als tweede kans hebben op de powerplaats van volgende week. Dan hebben we er nog eentje, want we hebben er natuurlijk altijd drie. En de laatste is van iemand met Italiaans-Amerikaanse ouders. Is niet de meest grote naam die je kunt bedenken. Al was die al wel een tijdje in de game. Ik heb het over LP. Maar waarschijnlijk is het LP. Als ik het zo maar zeg.
1: Gok LP.
0: Ja, dat gok ik ook. Ja, het is toch Amerikaans. Italiaans-Amerikaans. Namelijk Laura Pergolizzi. Ja, Italiaanse achternaam. Toch wel ook Amerikaanse roots. En die kwam met een nieuwe track. En welke track dat is, die heet Don't Stop. En waar gaat die dan over?
1: Zeker. Een beetje dezelfde verhaallijn als de plaat van Miley. Leef in het moment. Ga vooral spontaan om met je leven. En ook vasthouden aan een gevoel wat je niet meer wilt loslaten.
0: Kijk, dat klinkt als een veelbelovende plaat. En dat is hij ook. En als je hem nou echt heel lekker vindt, dan moet je stemmen. www.girlpowerradio.nl. En op woensdag ook via

0: Don't Stop. Nee, van mijn part mag je ook altijd doorgaan. Wat een heerlijke track van LP als kans hebben op de powerplaat van volgende week. En zometeen hier bij Achteraan Sluiten tot 6 uur nog veel meer goede muziek. Ik heb namelijk Gwen Stefani voor je klaarstaan. Holla Back Girl.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Krapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davids Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Balen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Oh.

0: Toeval mocht zo zijn dat we hierbij achteraan sluiten in de studio van Girl Power Radio net een banaan aan het eten waren, hè, Dulce, toen we dit nummer hoorden. Ja, dat is dan toch... Ja, toeval bestaat niet, zou ik zeggen.
1: Zeker, een beetje bananas is het wel.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, achteraansluiten tot 6 uur hoor je hier. Mijn naam is Hugo en tegenover mij zit Dulce voor de allereerste keer in een radiostudio. En ik moet toch even zeggen, dat valt er niet af te horen.
1: Dankjewel. Ik heb het heel erg naar mijn zin ook, dus het gaat er allemaal zo uit.
0: Ja, ik heb het door. Je praat vlot, je doet lekker mee. En nou, als je via Twitch meekijkt, dan kun je ook nog zien hoe erg ze aan het glunderen is hier in deze studio. Ik ben blij dat je er bent. En je bent er in ieder geval nog tot 6 uur en we hebben heel veel dingen te doen. Ik ga wel ook jou even, jouw kennis omtrent dieren even met je testen.
1: Oh jeetje.
0: Ik heb straks een dierengeluid voor je en jij mag raden... welk dier dat is. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ben je een beetje dierenvriend?
1: Ik hou zeker van dieren. Ik weet niet of ik ze allemaal kan onderscheiden, maar dat gaan we snel genoeg zien en horen.
0: Nou, je hoeft er maar eentje te onderscheiden, maar welke dat is, hou ik dan nog eventjes geheim. Ik ga je ook vertellen wat de Kruidvat en Ilse de Lange nou met elkaar te maken hebben. En jij hebt een praatplaatje meegenomen, Dulce, toch?
1: Zeker. Mijn buuroma was namelijk heel erg onder de indruk van de female empowerment van mij en mijn zusje. En daar heb ik een mooie plaat bij verzonnen.
0: Wow. Nou, ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Laten we dan tot die tijd ook even luisteren naar wat female empowerment. Madonna, dress you up. Hierbij.

0: Learning to Fly van Shepard. Hey, en Dulce, hoe noem je eigenlijk een vlieg als je hem doodslaat?
1: Dat weet ik niet.
0: Een vloog.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Oh, wat flauw. Dat is het niveau van vandaag. Nou, we zijn er nog tot 6 uur hier met achteraansluiten. En het is maar goed dat ik nu even niet het woord neem. Alleen omdat, ja, anders komt er alleen maar van dit soort onzin uit. Mijn co-host van vandaag, Dulce. Hi, hallo.
1: Zeker, hallo.
0: Jij zit hier nog tot 6 uur en jij hebt een heerlijk plaatje meegenomen met een bijzonder verhaal. Vertel.
1: Zeker. Nou, ik stond vanmiddag de auto te wassen bij mij in de straat. Moet ook gebeuren. En mijn buuroma fietste langs. En...
0: Sorry, nu heb ik al veel vragen. Je zegt het ook alsof het iets heel normaals is. Buuroma?
1: Ja, mijn buurvrouw, die ken ik eigenlijk al mijn hele leven lang. En dat is een soort bonusoma. Dus een buuroma.
0: Of een boma dus. Dat kan natuurlijk. Oh, wat leuk. Dus die hebben jullie geadopteerd als oma of heeft zij jullie geadopteerd als kleinkind?
1: Een beetje van beide kanten, beide kanten.
0: Nou, je kwam haar dus tegen terwijl je de auto aan het schoonmaken was.
1: Zeker, en toen raakten we aan de praat over alle mooie dingen die mijn zusje en ik samen allemaal ondernemen. Van studeren in het buitenland tot aan mooie reizen maken met z'n tweeën. Dat kan natuurlijk tegenwoordig allemaal, ook als vrouw alleen.
0: Ja.
1: En toen zei mijn buuroma dus van, oh, wat ben ik daar jaloers op. Want toen ik jullie leeftijd had, toen kon ik dat nog helemaal niet zo dromen en doen. En toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk ook wel trots zijn dat wij nu allemaal independent women zijn.
0: Wauw, nou dan kan ik denk ik raden welk plaatje jij mee hebt genomen vandaag. Hoe heet je buuroma?
1: Anita.
0: Nou, speciaal voor Anita van ons, van Girl Power Radio. Of eigenlijk moet ik zeggen van Dulce, voor jou. Anita, independent woman. En ze zit hier in de studio. Heeft ze ook helemaal zelf gedaan.

0: Speciaal voor Anita, de bonus-oma van Doels. Die graag ook wel een independent vrouw... Dat de independent vrouw wat eerder was gekomen, denk ik. Als ik
1: zeker,
0: het zo een beetje begrijp.
1: Zeker, ja.
0: Ik hoop dat ze dat nu alsnog een beetje kan ervaren.
1: Zeker, die geniet lekker van het leven.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Hey Doels, je bent wel een dierenvriend.
1: Zeker, zeker.
0: En hoe is jouw kennis als het gaat om dierengeluiden?
1: Dat gaan we denk ik zo ontdekken.
0: Dat gaan we zeker zo ontdekken. Nou, ik heb zo meteen een dierengeluid voor jou. Voor iedere dag heb ik een ander dier meegenomen waarvan jij het geluid mag gaan raden. Ik weet zeker dat je het dier kent. Dat is een hint die ik alvast geef. Het is geen egel, want die hebben we al gehad. En het is ook geen pinguïn, want die hebben we ook al gehad. Nou, en om even een beetje ervoor te zorgen dat je niet hier heel zenuwachtig nu zit weg te kwijnen hier op je stoel, zeg ik er maar vast bij, er is nog nooit een dier goed geraden. Dus je zou een primeur hebben als je het goed weet.
1: Het zou toch wel leuk zijn als ik dan zo dadelijk in één keer raad.
0: In alle eerlijkheid zou ik dat ook wel vinden. De spelregels zijn eigenlijk als volgt. Het is heel simpel. Ik laat jou het geluid horen. Daarna dan, mag je erover nadenken. Een liedje lang. En dan kom ik bij je terug. En dan mag je je antwoord geven. Ben je er klaar voor?
1: Zeker. Kom maar op.
0: Nou, dan gaan we het dierengeluid laten horen. Het dierengeluid van vandaag is dit. Heb je een idee?
1: Nee. Dat wordt nog spannend.
0: Dat wordt nog spannend. Wil je hem nog een keertje horen?
1: Ja, graag.
0: Nou, dan doen we het nog een keertje. Goed. Het is dus geen egel, maar dat had je waarschijnlijk ook niet verwacht. En het is ook geen pinguïn. Ik weet niet of je weet hoe een pinguïn klinkt, maar niet zo in ieder geval. Ik zou zeggen, succes. Denk er even over.
1: Dank je.

0: zetten de soundtrack van de file.
1: Ja, wat een raar einde van dat nummer, hè? Maar dat hoort er nou allemaal bij. Want dit is precies het dierengeluid waar wij naar op zoek zijn. Of eigenlijk waar jij naar op zoek bent, Duls. Want welk dier is dat nou? Welk dier hoor je hier? Heb je enig idee?
2: Ik zit in de amfibiehoek te denken. Ik denk sowieso, ik hoor water, ik hoor een gek gekraak. Ik denk dat het ook iets met een paringsritueel zal zijn qua geluid. Dus ik zit een beetje aan de padden- en kikkerskant.
1: De padden- en de kikkerskant. Oeh, spannend, spannend. Zou je dan gaan voor de pad of voor de kikker?
2: Ik vind het wel meer een padgeluid.
1: Nou, even checken of het goed is. Ai. Wil je nog een kans wagen?
2: Nou, ik wil Freek Vonk wel trots maken. Ik zou het niet weten, om heel eerlijk te zijn.
1: Oké, nou dan helaas. Dan, het is een bijzonder dier.
2: Hij kan, ik in de buurt?
1: Ik denk als je heel veel padden en kikkers bij elkaar stopt, dat je dan misschien in de buurt komt. Maar dit beest is een stukje groter. Hij kan ook in tegenstelling tot padden en kikkers eigenlijk niet zwemmen. En dat is raar, terwijl hij wel heel vaak in het water zit. Hij heeft tanden van ongeveer een halve meter groot. En hij heeft in plaats van zweten, nou ja, hij zweet wel. Maar dat is eigenlijk een soort zonnebrand wat hij over zijn lichaam uitsmeert. Ik heb het over het nijlpaard.
2: Wow, die had ik echt absoluut niet verwacht.
1: Nee, dus voortaan als je dit hoort, ineens 's avonds laat uit de bosjes komen, dan weet je in ieder geval, het is een nijlpaard. En dan zou ik goed gaan rennen, want die beesten zijn levensgevaarlijk.
2: Oké, joh.
1: Helaas, volgende keer krijg je weer gewoon een nieuwe kans, hoor. Dan kun je het gewoon weer opnieuw raden. Nu eerst de Kid Laroi.

0: 1000 miles van de Kid LAROI. En zometeen hebben we nog veel meer goede muziek, want we zijn hier gewoon tot 6 uur met achteraansluiten. Broederliefde komt langs. Ja, dat had je misschien niet verwacht. Wat je misschien wel verwacht zou hebben, is deze vraag.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio. Jij

0: Broederliefde met Jungle. En die gaat ook regelmatig viral op TikTok. En dan worden er weer allemaal van die dansjes opgedaan. Nou ja, ik voel me dan een soort fossiel als ik dat zeg. Want ik heb niet eens een TikTok-account.
1: Heb jij geen TikTok-account?
0: Nee, ik wil het er niet over hebben.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar TikTok is best wel leuk zo nu en dan. Zeker voor artiesten. Want ik kwam een video tegen, maar dat is helemaal niet waar. Jij kwam een video tegen. Laten we eens naar luisteren. Het gaat over Ilse de Lange, want die heeft een hele grote fanbase op TikTok, blijkbaar, waaronder deze dame.
3: Ilse de Lange, deze video is voor jou. I love you so much. So incredible is denk ik het nummer that wakes me up in the morning. So incredible is een werkwoord. So incredibly sad, so incredibly happy. We are all so incredible. Ilse, you do not know how much this song means to us.
0: Nou, dit is natuurlijk hartstikke lief, hartstikke schattig, maar het is veel leuker dan dit, toch?
1: Ja, zeker. Het is een heerlijk nummer. Die Aisha, dat is de TikToker die je net hoort, gepromoot heeft. Zij is namelijk bekend om haar kruidvatdansjes.
0: Oké. Gaat ze met een paar paracetamol in de magazijn staan dansen? Of wat doet zij?
1: Nee, zeker niet. Zij werkt bij de kruidvat. En ik vermoed in haar pauze staat ze in het magazijn. Staat ze lekker te dansen op allemaal verschillende TikTok-hits. En toen bracht ze later weer Ilse de Lange onder bij onze doelgroep.
0: Oké. En je zegt onze doelgroep. Jij bent een fervent TikToker, als ik het zo begrijp.
1: Ja, zeker. Iets verslaafd. Om iets te verslaafd, om eerlijk te zijn.
0: Dus die Aisha maakte video's in de kruidvat. In haar pauze, laten we dat even hopen dan. En zij kwam dus met Ilse de Lange. En jij ging daar wel van op aan, geloof ik. Want jij zei...
1: Zeker. Ik vind So Incredible. Vind ik een heerlijk nummer. En in ieder geval bedankt aan Aisha dat ze dat weer geïntroduceerd heeft. Want ik vind het echt... het is wel een beetje de Nederlandse Unwritten van Natasha Bedingfield, moet ik zeggen.
0: Nou, dat vind ik een mooie vergelijking. Ja, ja, dat denk ik ook wel. En Aisha, ik begreep, die heeft dus deze video uitgebracht. En die heeft Ilse bereikt.
1: Zeker, want van de week kwam ik op mijn For You een nieuwe video tegen waarin Ilse de Lange en Aisha samen aan het dansen zijn of So Incredible.
0: En jij liet mij die video zien en ik dacht, het is zo schattig. Want die Aisha, die is zo blij, echt zo ontzettend blij met dat dansje met Ilse de Lange, dat ik echt dacht, dit is gewoon, dan ben je een echte fan. Dan ben
1: Zeker.
0: Je een echte fan.
1: Echt aan het glunderen van geluk.
0: Echt aan het glunderen van geluk. Nou, ik ga ook even glunderen van geluk, want we gaan Ilse de Lange gewoon lekker draaien. So Incredible, het werkwoord hier op Bilbao Radio.

0: De Nederlandse Natasha Bedingfield. Tenminste, als jij haar zo zou mogen omdopen, dan zou jij haar zo noemen, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Heerlijk nummer. So Incredible, Ilse de Lange. En van het zingen mee, met het meezingen wilde ik zeggen, met Ilse de Lange, gaan we naar het dansen op die voetjes. Samen met Kygo. Je luistert naar Achteraansluit hier op Girl Power Radio. We zijn er nog tot 6 uur. En zometeen is het tijd voor wat compliment.

0: Dat waren Tom Jones en Mouse T.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ik vind dat je het heel goed doet. Doet.
2: Dankjewel, ik vind het ook heel erg leuk.
0: Nou, dat is er helemaal vanaf te lezen en te zien en te horen. Ik dacht, ik wil je dit complimentje toch even geven.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. En want het is namelijk ook weer tijd om complimentjes uit te gaan delen. Niet van mij, ook niet van jou, maar van de luisteraar. Ik ben de straat opgegaan, ik heb weer complimentjes verzameld. En ja, het is gewoon zo leuk om de gratis bezorgdienst te zijn van zoveel positiviteit. Dus ik dacht, ja, nou ja, goed, die deel ik natuurlijk met je. Het is weer het einde van de dag. 5:50, tijd voor wat extra liefde. Wat extra complimentjes.
3: Ik wil een complimentje geven aan mijn beste vriendin, Berin. Dat zij er altijd voor mij is. Dag en nacht, 24/7. En ik ben echt een psychwife.
4: Mam, ik vind dat je het heel goed doet.
5: Dankjewel, Leonne.
6: Mijn kleindochter is een schat van een vrouwtje, maar je weet hoe je haar moet behandelen.
2: Nee, je moet eigenlijk alleen maar een compliment,
6: alleen compliment
2: geven.
6: Alleen compliment. Nou, in ieder geval, ze blijft altijd zichzelf. En ze zegt gewoon alles wat ze meent. Klaar.
2: Nou, zou ik dan een complimentje teruggeven, oma? Nou, wel voor mijn oma. Kijk ik heel erg naar op. Omdat ze altijd gewoon doet waar ze zelf zin in heeft. En eigenlijk best wel veel scheid heeft aan andere mensen.
3: Voor mijn vriend, dat hij een hele goede vader is.
7: Laat me even nadenken, hoor. Iedereen heeft een goed hart.
0: Dankjewel.

0: Ook woehoe voor jou, Dools. Want jouw radiodebuut is bij deze officieel beëindigd. Lekker gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ja, dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is bijna 6:00. We gaan de boel afsluiten.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het echt super gezellig en we hebben heerlijke muziek gehoord.
0: Nou, daar ben ik blij om. En er komt na 6:00 ook nog veel meer goede muziek aan. Youngblood komt eraan, Fleetwood Mac, Rihanna, de powerplaat komt natuurlijk ook langs. En je gaat deze horen. Ja, dat allemaal straks. Ik ben er morgen weer. Doei!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiefer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2 uur en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo'n gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo'n gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.